0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europese recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
2: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
0: In Turkije zijn op het sociale mediaplatform X tientallen accounts geblokkeerd van LGBTQ+-activisten, mensenrechtenactivisten en journalisten. Volgens Engeliweb, de Turkse organisatie tegen internetcensuur, heeft een rechtbank de blokkering van die profielen bevolen. Nog volgens Engeliweb is voor een deel van de accounts obsceniteit als reden aangehaald. Ook het account van Amnesty International Turkije is niet meer online, net als dat van een regeringskritische krant en van een vrouwenrechtenorganisatie. Over een 20-tal minuten lanceert de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een satelliet die de gezondheid van planten gaat onderzoeken. De satelliet meet het zwakke licht dat planten afgeven tijdens de fotosynthese, het proces waarbij ze groeien met licht, water en CO2 en daarbij zuurstof maken. Wetenschappers willen onderzoeken wanneer planten last hebben van droogte en nog meer te weten komen over de rol van planten in de koolstofcyclus. De missie onderzoekt ook de gezondheid van onder meer bossen en landbouwgebieden. De satelliet wordt gelanceerd vanop de Europese ruimtehaven in Frans-Guinea. Het is droog vannacht met opklaringen en minstens 16 graden. Straks nog een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Woensdag wisselend bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Goedemorgen, het is 4 uur VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft beslist om de beperkingen op briefstemmen voorlopig tegen te houden. De regering Trump wilde dat de postdienst alleen nog stembiljetten zou versturen onder nieuwe federale voorwaarden. Trump beweert dat er in de VS op grote schaal gefraudeerd wordt bij het stemmen per post en dat hij mede daardoor in 2020 de verkiezingen zou hebben verloren van Joe Biden. Een lagere rechter had eerder al de regels geblokkeerd die Trump wou doorvoeren en het Hooggerechtshof bevestigt nu die blokkeringen. Het Hof zegt in zijn beslissing nog dat de kans klein is dat Trump gelijk krijgt wanneer later een rechter zich over de grond van de zaak uitspreekt. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
3: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
2: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president. De drone is in het zuiden van het land neergehaald. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam die mogelijk vanuit Wit-Rusland in het Litouwse luchtruim. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de veerboot die daar zondag zonk. Het schip met 243 mensen aan boord kapseisde op zijn weg van Java naar Borneo. Er zijn nog meer dan 120 vermisten. Tientallen schepen van het leger en de politie nemen deel aan de zoekactie. Volgens de kapitein waren er tijdens de ramp golven van wel 3 meter hoog. We krijgen een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Wie de regels niet volgt, zou een boete tot 6% van zijn omzet riskeren. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zullen aanvallen. Maar dat lijkt wat voorbarig. Rusland heeft nog niet gereageerd op de reactie en Oekraïens president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev en denkt dat Trump te snel was met het nieuws.
3: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen, er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren. Maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
2: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon, of €1,37 per liter. En dat is veel voor de VS. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland.
4: En de Emmy goes to Jean Smart, Hacks.
2: De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmys die vannacht zijn uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor tv-series. Ze is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in dezelfde televisieserie. De 75-jarige actrice speelt de rol van een oudere komiek in de comedyserie Hacks, waarin ze gedwongen wordt om samen te werken met een jonge schrijfster. Het ziekenhuisdrama The Pitt kreeg de meeste nominaties, 25 in totaal. En net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wyle de prijs voor beste acteur in een dramaserie. Het weer, de dag begint grijs, daarna wordt het zonnig. Maximum temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Steeds meer mensen fietsen naar het werk. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies, dat zegt HR-bedrijf SD Works.
3: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt, ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fietsers. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
2: In Limburg rijdt 14% van de werknemers met de fiets. In Vlaams-Brabant is dat 12%. In Breen-Limburg heeft de politie een groot lab ontdekt waar synthetische drugs werden gemaakt. Dat gebeurde in een van de loodsen op het terrein. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar wil voorlopig niet meer zeggen dan dat. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. De drone zou mogelijk Litouwen zijn binnengekomen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. En in de VS zijn de Emmys uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste televisieprijzen.
4: En de Emmy goes to Jean Smart.
2: Ja, de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmys. Ze is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in elk seizoen van de comedyserie Hacks. Het ziekenhuisdrama The Pitt kreeg dan weer de meeste nominaties bij de Emmys, 25, en won er uiteindelijk 6. En 1 daarvan ging naar de hoofdrolspeler Noah Wyle voor de beste acteur in een dramaserie. Opvallend ook, Widow's Bay won 14 Emmys en daarmee breekt het ook een record voor een comedy. Het wordt een zonnige en ook zomerse dag vandaag met temperaturen tot zo'n 27 graden. Tegen vanavond kan er hier en daar wel regen uitvallen. Morgen begint zonnig met een beetje nog wat bewolking, maar daarna meer buien en 18 graden.

0: Maximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
1: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
4: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
3: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
5: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: De tijdloze.
12: Het is 7:00. Goedemorgen.
13: Meer en meer mensen fietsen naar het werk. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies. In Oost-Vlaanderen nemen de meeste werknemers de fiets, in Vlaams-Brabant het minst. En daar zijn veel redenen voor, zegt HR-bedrijf SD-Works.
14: Eerst en vooral moet men over een geschikte fiets beschikken. En daar is de opkomst van de elektrische fiets om dan langere afstanden te overbruggen ook niet vreemd aan. Daarnaast moet er ook sprake zijn van een veilige fietsinfrastructuur. En ook het fileleed speelt mee. Dus sommige regio's zijn gevoeliger voor files dan andere. En uiteraard ook de weergoden spelen hier een belangrijke rol.
13: Europa gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van socials, zoals Instagram en TikTok. Dat zeggen verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen zoals YouTube, maar ook sommige online games en AI-chatbots. Een strikte leeftijdsgrens zou er wel niet komen. Dat zegt digitaal cultuurexperte Mariek van den Abelen.
15: Ze blijven die toegang tot sociale media behouden, maar wel onder voorwaarden, hè, onder striktere begeleiding en in een sociale media-omgeving die veiliger gemaakt is en op die manier eigenlijk specifiek aanleunt bij de ontwikkeling van die kinderen en jongeren.
13: In LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt vannacht, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen.
16: En de Emmy goes to Jean Smart. Hacks.
13: Ja, Jean Smart schreef geschiedenis. Ze wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy voor elk seizoen van de comedyreeks Hacks. De medische dramaserie The Pitt won dan weer 6 Emmys, onder meer voor beste dramaserie en beste acteur in een dramaserie. Het was dan ook 25 keer genomineerd. En de horrorcomedie Windows Bay won 14 Emmys, onder meer voor de beste comedy. En op het EK volleybal heeft onze mannenploeg gisteravond zijn 3e groepswedstrijd gewonnen. België versloeg Estland met 1-3 en staat nog met 2 matchen te gaan, 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. Straks spelen de Red Dragons al opnieuw. Dan is Denemarken de tegenstander. Het wordt zonnig en zomers vandaag met temperaturen tot 27 graden. Tegen vanavond kan er hier en daar wel een regenbui uitvallen. Morgen begint dan weer zonnig en ook nog droog met een paar wolken. Daarna meer buien en 18 graden dan.
9: De tijdloze staat op.
17: Joris Hessels.
18: Oh, goedemorgen. Fijn dat je luistert en mee opstaat. We worden wakker met het nieuws dat Oasis terug op tour gaat en dat het vandaag 26 graden wordt. Dus ik zou zeggen, heel veel succes met wakker worden en met de ochtendshift. Ik zorg dat die met goede muziek kan gebeuren. Laten we eens weten welke plaat jou wakker kan maken via de tijdloze op 14 Max. Ik heb er zin in, zeg, in de dinsdag. Net zoals Iggy Pop. Lust for Life.
12: De De tijdloze.
11: De tijdloze.
12: De tijdloze staat op.

over goesting in de dag hebben gesproken. Lust for Life en Iggy Pop. En van die lust naar het leven gaan we naar een moment om te ontbijten. Stel ik voor, koffie drinken als je je dinsdag een beetje zachter wil laten starten. Is dit Redbone en Come and Get Your Love. Een zeer goede morgen.

De lofzang op Jeroen Brouwers van de Mens. En helemaal terecht, wat een schrijver. Stel je nu eens voor. Stel je voor dat je vandaag op de dinsdag, dat het 26 graden wordt, iets heel belangrijks van plan bent. Iets waar je een beetje nerveus voor bent, waar je alle succes voor nodig hebt. Wel, stel dan nu je radioluider, want dit is eentje voor jou. Dit is This is the Day en The V.

0: De tijdloze live.
1: Inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh. Oei. Mijn enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
10: Chipolatas, klinkt goed, hè?
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: De tijdloze.
13: De tijdloze.
12: De tijdloze staat op.

0: Jawel, Lenny, we gaan zeker jouw weg. Ik ben hier om jou wakker te maken.
1: De tijdloze staat op.
0: Goedemorgen, Wolle.
2: Goedemorgen.
0: Hoe behandelt de dag jou op dit moment?
2: Niet super, want ik ben nog redelijk moe.
0: Oké. Want te laat in je bed gekropen of iets anders?
2: Te laat in mijn bed gekropen en ik ben nog niet zo supergoeie opstaan.
0: Oké, maar je moet, want je moet aan de bak vandaag. Moet je beginnen werken?
2: Ja, klopt. Ik ben vandaag verslagen.
0: Oké, wat doe je voor werk?
2: Ik werk als geoloog in een archeologisch bedrijf. Dus ik moet de bodem onderzoeken en dan daar verslagen van maken.
0: Oké, jij zit dus, moet ik me dat dan voorstellen, ganse dagen met je klauwen in de grond, of is dat anders?
2: Als ik op veldwerk ga, dan ongeveer 2 dagen op de week en dan de rest van de week dat zit ik achter mijn bureau.
0: Oké. En wat is het vandaag? Een velddag of een bureaudag?
2: Vandaag is het bureaudag.
0: Een bureaudag. Dus dat wil zeggen dat je heel de dag naar de radio kan luisteren, terwijl je allerlei dossiers van dichterbij bekijkt.
2: Ja, dat was exact mijn plan.
0: Zeer goed, Wolle. Ik wens je daar veel succes mee. Is muziek belangrijk in jouw leven?
2: Ja, heel belangrijk.
0: Ja?
2: Ik luister heel veel muziek en ik ga naar veel concerten en festivals.
0: Ah, oké. En wat is het laatste dat je gezien hebt, Wolle? Dat we mogen weten.
2: Tuinstel en Deftones op Rock
0: aan het Rijn. Oké, daar in Parijs, hè, is dat? Of in de buurt van Parijs. Ja, en hoe was het?
2: Ja, klopt inderdaad. Leuk. Ja? Festival, het was een heel goede line-up.
0: Oké. Ja, en eigenlijk niet zo ver van waar wij wonen, dus eigenlijk makkelijk te bereiken.
2: Ja, perfect te doen met de trein. Het was ook niet zo duur voor de trein.
0: Ah, voilà, kijk. Goede tip voor volgende zomer, want dan is het weer Rock aan het Seine. Dat is nu jammer genoeg voorbij, maar wat ik wel heb voor jou, is een plaat om mee te ontwaken. Wat mag dat zijn? Waar word je graag mee wakker?
2: Ik zou graag NCO's van de Talking Heads horen.
0: Oké, grote fan van de Talking Heads?
2: Ja, maar nog niet zo lang eigenlijk. Ik heb die pas vorig jaar echt leren kennen. En nu met David Byrne zijn solo tour, dat ik een voorstel te zien. En dan op Echter ben ik echt heel grote fan geworden.
0: Ah ja, je bent 2 keer gaan kijken. Ja. En het was heel erg de moeite, heb ik mij laten vertellen.
2: Absoluut.
0: Ja. En
2: top concert.
0: Vanaf dat moment ben jij grote fan van Talking Heads. Je hebt overschot van gelijk. Ik ga jou And She Was geven en ik wens jou een fantastische dag. Ook al is het thuis, geniet van het weer. Zet je raam open en maak er een fijne dinsdag van, hè, Wolle. Dink merci om te bellen, hè.
1: De tijdloze. Yo. De tijdloze staat op. Hey.

0: Bij dit nummer heb ik altijd de fantasie dat ik in de auto richting Zuid-Frankrijk aan het rijden ben. Dat is niet het geval, maar het wordt vandaag wel 26 graden. De
1: tijdloze. Goedemorgen.
0: Ja, Stijn van de Voorde is van geen kleintje vervaard. Hij heeft veel talenten, maar hij heeft ook nog eens een boek geschreven. Stijn heeft 50 nummers gevonden die geïnspireerd zijn door historische gebeurtenissen. Hij heeft dat verzameld in een boek getiteld History.
1: De tijdloze.
2: History.
1: Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
0: Vandaag is het 55 jaar geleden dat milieuorganisatie Greenpeace werd opgericht. En daar heeft ene Joni Mitchell veel mee te maken, blijkbaar. Want in 1970 is er een benefiet voor een milieuorganisatie die een kernproef wil dwarsbomen. En Joni Mitchell, op dat moment een hele grote ster, treedt daar op en brengt haar Big Yellow Taxi. Een hele grote hit op dat moment. En dat optreden brengt genoeg geld op en de milieuorganisatie wordt vanaf dan omgedoopt tot Greenpeace. Dankjewel, Joni, denk ik dan. En reden genoeg om die Big Yellow Taxi nog eens te draaien.
2: De tijdloze.
1: History.

0: Jawel, Joni Mitchell en Big Yellow Taxi. Een van die nummers die belangrijk zijn geweest voor een welbepaalde belangrijke wereldgebeurtenis. En die zijn dus allemaal verzameld in dat boek History, geschreven door onze Stijn van de Voorde. We gaan luisteren naar 1 uit de 100 van Gloria Montserrat.
1: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: De tijdloze.
12: 1 uit de 100.
13: Hey, mijn naam is Gloria Montserrat en mijn nummer 1 uit de tijdloze 100 is sowieso Creep van Radiohead. Ik had in het middelbaar een bandje en wij speelden dat altijd. Ik denk tot treurens toe van mijn ouders. Dus voilà.

Speciaal voor Gloria Monserrey, helemaal uitgespeeld deze Creep van Radiohead. Luisteraar Stijn, die wil graag gitaren. Wel Stijn, dit is voor u. Gitaren uit 1991 van Tom Petty en zijn Heartbreakers. Goedemorgen. Dit is Into the Great Wide Open.

0: altijd grappig om mijn puberkinderen dit nummer te horen zingen en te horen neurien. Dat is allemaal natuurlijk de schuld van die geweldige reeks Stranger Things. En dan nu stel ik voor dat wij beginnen aan de dag. En dit is een nummer dat ik altijd opzet als ik een beetje zelfvertrouwen mis. Wat soms gebeurt. En dan denk ik, oké, je kan het wel, Joris, je kan het wel. En dan wacht ik op de beat en dan begin ik aan mijn werkdag. Of aan mijn dag. Dus ik stel voor dat jullie hetzelfde doen. Gewoon dit heel luid zetten en dan kan de werkdag beginnen. Ik wens jullie veel plezier met Lose Yourself en M&M. En nu komt die beat. Let's go. Nu. Nu dus.
1: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Lose Yourself en Eminem, de eerste hiphopplaat die in de tijdloze 100 is terechtgekomen. Benieuwd of dat nog zo gaat zijn, maar dat is voor het einde van het jaar. Blijf luisteren naar de tijdloze radio.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: De tijdloze.
8: Het is 8 uur. Goedemorgen.
0: We fietsen steeds vaker naar het werk. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies, dat zegt HR-bedrijf SD Works.
9: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt, ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fiets. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
0: In Limburg rijdt 14% van de werknemers met de fiets. In Vlaams-Brabant is dat 12%. Europa gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van socials, zoals op Instagram en TikTok. Dat zeggen verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media en de regels zouden ook gelden voor videoplatforms. Platformen zoals YouTube en sommige online games en AI-chatbots. Digitaal cultuurexperte Mariek van den Abele is blij dat er maatregelen komen, maar geen strikte leeftijdsgrens.
10: Er zijn zeker problemen met sociale media. Denk aan het verslavende design en de risico's die mensen kunnen lopen daar, phishing en dergelijke. De vraag is, zijn dit kindproblemen of zijn dat meer algemene technologieproblemen die aangepakt moeten worden? En daar zie je vandaag dat de regulering veel meer opschuift naar big tech gaan aanpakken dan echt kinderen te gaan bannen van de platformen.
0: De Verenigde Staten zeggen nu voor het eerst dat ze wapens hebben in de ruimte. Over wat voor wapens het juist gaat, blijft geheim. Maar mogelijk zijn het wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Volgens de VS is dat nodig omdat ook Rusland en China dergelijke systemen ontwikkelen. En in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Actrice Jean Smart schreef geschiedenis vannacht. Ze wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy voor elk seizoen van de comedyreeks Hacks. De medische dramaserie The Pitt won dan weer 6 Emmys, onder meer voor beste dramaserie en beste acteur in een dramaserie. Het was dan ook 25 keer genomineerd. En de horrorcomedie Widow Base won 14 Emmys, onder meer voor de beste comedy. En dan naar het sport. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Estland. Onze mannen hadden het in de tweede set, die ze verloren, even moeilijk, maar ze wonnen wel verdiend. Dat vertelt basisspeler Martijn Colson.
11: Het positieve daarna is natuurlijk wel dat we ons herpakken. Zeker nadat we ook in de derde set, waar even op achterstand komen, worden wat wissels doorgevoerd, ik denk met succes. En vanaf dan hebben we het wel niet meer uit handen gegeven. Dus dan hebben we wel echt duidelijk onze veerkracht getoond, denk ik. En ook getoond dat we vandaag weliswaar verdiend gewonnen hebben als betere ploeg.
0: België klimt naar de voorlopig tweede plaats in de groep. Vanmiddag om 4 uur spelen de Red Dragons al opnieuw en dat tegen Denemarken. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag met temperaturen tot zo'n 27 en 28 graden. Tegen vanavond kan er hier en daar wel wat regen uitvallen. Morgen begint nog met zon en wolken, daarna opnieuw buien en het wordt ook gevoelig frisser bij zo'n 18 graden.
7: De tijdloze staat op.
8: Joris Hessels.
12: Oh, goedemorgen, dat gaat schoon weer worden vandaag. En we staan op met het nieuws dat de Tour van Oasis een officieel feit is. Dus alle muziekfans content. Ze passeren geen België helaas, maar laat het een reden zijn om nog eens een citytrip te plannen. Bijvoorbeeld naar pakweg Berlijn, Parijs, Rome. Kies zelf maar uit, laat de ochtend maar beginnen. Dit is Oasis en Morning Glory. Goedemorgen.
8: De tijdloze.
7: De tijdloze staat op.

Ja, wat mij betreft het Oasis-nummer met de beste titel ooit. Morning Glory. En het is een prachtige ochtend voor Oasis-fans. Want ze gaan officieel terug op tour. Hebben ze gisteren gecommuniceerd. Dus nu is het wachten om die tickets te bestellen. Maar dat is voor later. Maar wat gebeurt er met groot nieuws natuurlijk als dat van Oasis? Ja, dan gaan er op online heel veel AI-covers viraal. En ik was gisteren een beetje aan het scrollen. En ik zag plots dat er heel veel tijdloze artiesten die dankzij AI covers brengen van Oasis. En deze bijvoorbeeld vond ik zelf bijzonder grappig.

Ja. Als je dan denkt dat het niet beter kan, dan gaat hij toch nog eens de hoogte in die AI-versie van Michael Jackson en de cover van Wonderwall van Oasis. Ik zal hem gewoon maar origineel draaien, dat is toch veel beter. Don't stop till you get enough op deze dinsdagochtend. De dag dat het 26 graden wordt. Allee, vooruit.

0: Strokes.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1970.
0: Ja, deze week staat de tijdloze radio in het teken van Golden Year 1970. En dat is het jaar dat Eddy Merckx voor de tweede keer de Tour de France wint. Maar ook Paul McCartney communiceert dat Beatles ten einde komen. Als concept, als band. En elke muziekliefhebber is dan in rouw natuurlijk in 1970. En vanaf dan zullen alle Beatles solo verder gaan. En de eerste succesvolle solo-carrière is voor niemand minder dan George Harrison. Die met All Things Must Pass zijn eerste soloalbum uitbrengt. Met een stevige hit de jaren daarna. Mag ik jou voorstellen My Sweet Lord uit 1970.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1970.

0: zie het.
1: Grootser!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 €, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 €. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
4: Belisol.
5: Altijd zeker.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
9: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
10: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij.
9: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als

0: het CM-tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cm-tandplan. CM. Leef gerust.
1: De tijdloze.
0: De tijdloze staat op.

0: Een ideaal aanstekelijk nummer voor vandaag. De dag dat het toch weer 26 à 28 graden wordt. Indian Summer. We hoorden Don Henley en The Boys of Summer. De
1: tijdloze. Goedemorgen.
0: Gisteren zijn de Emmy Awards uitgereikt. De belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. En wat bleek, de horrorcomedie Widow's Bay won het recordaantal van 14 prijzen. Het is een serie met best veel tijdloze muziek in. David Bowie bijvoorbeeld, CCR. Maar ook deze Roxy Music kan je horen. Widow's Bay dus. Proficiat. Allee, vooruit. More Than This.

lachen geblazen met Gorillaz en Feel Good Inc. En nu moet je je radio luider zetten, want ik ga tijd maken voor een tijdloze cover, gebracht door een tijdloze artiest. Dit is de versie van Michael Kiwanuka van Whole Lotta Love en Led Zeppelin.

0: heel goede cover van wat eigenlijk al een heel goed tijdloos nummer was van Led Zeppelin. Whole Lotta Love. Je hoorde Michael Kiwanuka. En wij gaan nu goud of fout spelen en jij kan meedoen. Stuur goud en je telefoonnummer naar de tijdloze op 14 Max en maak kans op 4, en ik herhaal, 4 cinematickets.
1: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Meer tijd met je vrienden nodig?
4: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
3: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
5: Ching ching!
3: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: De tijdloze.
7: De tijdloze staat op.

0: Ja, nergens voor. Where is the good for war? Nergens. En toen was het in 1970 al relevant, maar het is spijtig genoeg deze dagen nog altijd relevant. Goed, we gaan spelen.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?
0: Dat is de vraag waar wij het antwoord voor zoeken. Goud of fout? Ik heb drie nummers klaarstaan en één daarvan komt uit ons Golden Year 1970. En als jij dat goed raadt, dan win je zomaar eventjes vier cinematickets. En die kunnen van jou zijn. Patrick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
3: Goed.
0: Ben je klaar voor de dinsdag die zomaar eventjes 28 graden gaat tellen?
3: Ja, ik sta in de airco, dus dat valt reuze mee vandaag.
0: Zeer goed. Goed voor jou, Patrick. Patrick, we gaan goud of fout spelen. Je krijgt zo meteen een montage te horen van drie nummers. Drie verschillende nummers die allemaal uit een ander jaar komen. En één daarvan komt uit ons Golden Year 1970 en is dus goud. En de rest is fout. Ja. Dus jij moet raden welk nummer uit 1970 komt. Is dat duidelijk?
3: Dat is duidelijk. Ik zal het proberen.
0: Oké, heb jij 1970 meegemaakt?
3: Ik was 3 jaar.
0: Oké. Dus ja, je hebt het meegemaakt. Dus misschien niet echt heel levendig herinnerd, maar dit zou wel eens jouw opdracht kunnen zijn. Hier komt-ie.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?

0: Ja, je hoorde drie tijdloze nummers. Paradise City van Guns N' Roses, Lola van de Kings en The Hole of the Moon van The Waterboys, die vorige vrijdag nog in het OLT stonden. Ja, dan is de vraag, welk nummer is goud? Welk nummer komt uit het Golden Year 1970? Beste Patrick, heb je een idee?
1: Ik herinner me, ze zijn alle drie zeer levendig. Dus okay. Lola van de Kings.
0: Dat is jouw antwoord. Je bent heel beslist, Patrick.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Voor iemand die 3 jaar was in 1970, vind ik dat wel opmerkelijk.
1: Ja, maar dat nummer is nog heel lang populair geweest. Onder andere bij Giro werd dat gezongen en gitaar en andere teksten op de melodie gezet.
0: Oké. Goed, dan is dat jouw finale antwoord. Dan is dit het finale resultaat.
2: Goud!
0: Jawel! Zeg Patrick, jij bent de winnaar vandaag. Wie had dat gedacht?
1: Ja, super.
0: Ja, goed hè? Je wint zomaar eventjes 4 cinematickets. Die komen jouw richting uit. Je mag meenemen wie je wil. Liefst iemand waarmee je graag naar de cinema wil. Toch?
1: Ja, dat kan ik doen. Ja, absoluut.
0: Wat mag ik jou nog wensen vandaag, beste Patrick?
1: Veel plezier. Plezier maken is altijd het belangrijkste als je aan het werk bent.
0: Zeer goed, dat kan je niet genoeg hebben. Dus bij deze wens ik jou heel veel plezier. En wens ik jou ook heel veel plezier met Lola in de Kings. Fijne werkdag, man.
2: De tijdloze
3: Golden Years
2: 1970.

Lola van de Kings uit 1970. En dat wist luisteraar Patrick maar al te goed. Hij heeft Goud of Fout gewonnen en hij wint dus cinematiekjes. Maar morgen spelen we dus opnieuw Goud of Fout. En dan kan je opnieuw meespelen en kans maken op die cinema tickets. Zeker doen, zeker blijven luisteren. Dit is Texas en Inner Smile.

0: De Inner Smile van Texas was mijn laatste voor deze dinsdag. Maar niet getreurd, er gaat nog tijdloze muziek genoeg komen van de White Stripes, De La Soul. Maar eerst de Fine Young Cannibals. Fijne dinsdag.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Excellent! Bij Excellent zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot €150.
8: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5 processor.
9: Ik wil eerst nog een koffie.
8: En daarbovenop krijg je nog geld voor je oude laptop.
9: Voor dat oud wrak?
8: Ja, het zijn ruildeals.
9: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
8: Onze vakman.
9: Yes.
10: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
11: De tijdloze.
12: Het is 9 uur. Goedemorgen.
13: Het treinverkeer in Nederland is zwaar verstoord. Vooral in het centrum en het noorden van Nederland zijn er problemen. En mogelijk komt dat door sabotage. Volgens de spoornetbeheerder ProRail zijn op meerdere plekken buizen vastgemaakt op de Nederlandse sporen. En daardoor zijn er storingen bij het treinbeveiligingssysteem.
14: Het gaat over hele lange afstanden waar die storingen zijn. Die rijden we nu allemaal na. Overal zijn aannemers. Dus er worden al meer plekken nu geconstateerd waar dat is. Dus zijn op 20 plekken zijn inmiddels al de storingen. En die zijn we dus nu allemaal aan het uitlopen.
13: Ja, of de sabotage iets te maken heeft met Prinsjesdag vandaag in Den Haag is niet duidelijk. Vandaag opent de Nederlandse koning officieel het nieuwe parlementaire jaar. 44 Vlaamse gemeenten willen minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering vraagt. Ze hebben een vrijstelling gevraagd van hun sociale woonplicht. Dat schrijft de Morgen. Kokzijde is een van de gemeenten die een vrijstelling heeft aangevraagd en ze hebben daar een goede reden voor, zegt de burgemeester.
15: Bijvoorbeeld natuurlijk ook het feit dat bouwgronden duur zijn en ook schaars. Gewoon ervan uitgaan dat in schaarse bouwgrond die heel duur is en die al voor weinig gebruikt kan worden omdat ze zo schaars is, dat we dat allemaal moeten volbouwen met sociale woningen, dan is dat eigenlijk zeggen aan jonge gezinnen in mijn gemeente, voor u is hier geen plaats meer.
13: Europa gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar te beschermen tegen de gevaren van sociale media zoals Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot socials. En de regels zouden ook gelden voor videoplatformen zoals YouTube en sommige online games en ook AI-chatbots. De digitaal cultuurexperte Mariek van den Abele is blij dat er beperkingen komen en geen verbod.
16: Sociale media zijn voor kinderen en jongeren ook omgevingen waarin dat zij een gedeelde cultuur beleven, elkaar ontmoeten, informatie verwerven, hun mening kunnen geven en dergelijke. En dat zijn eigenlijk ook belangrijke rechten die kinderen hebben. En Europa stelt ook dat kinderen recht hebben op een veilige digitale omgeving. Hoe dat in de praktijk gebracht gaat worden, daar ben ik erg nieuwsgierig naar.
13: De Verenigde Staten zeggen nu voor het eerst dat ze wapens hebben in de ruimte. Over wat voor wapens het gaat, blijft nog wel geheim. Maar mogelijk zijn het wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Volgens de VS is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen ontwikkelen. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag met temperaturen rond zo'n 27, 28 graden. Tegen vanavond kan het hier en daar wel gaan regenen. Morgen begint met zon en wolken, daarna buien bij zo'n 18 graden.
11: De tijdloze.
17: De tijdloze.
11: De tijdloze.
17: De tijdloze. kapot te krijgen.

take him, even though you can.

0: can.
1: De tijdloze.
2: Goedemorgen.
3: Greetings, girl. And

0: vervangt.
1: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV...

0: De Tijdloze live.
1: De Tijdloze.
2: Golden Years.
1: 1970.

0: bank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
4: It's a Sunweb holiday.
3: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
6: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
8: De tijdloze.
9: Niet kapot te krijgen, Jan. Gelijk als Willy zeggen in de campen.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
4: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
6: En dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, nee. 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: De tijdloze.
11: Het is 10 uur. Goedemorgen.
12: Het treinverkeer in Nederland is ernstig verstoord. Veel hinder daar op de sporen, vooral in het centrum en het noorden van Nederland. Mogelijk komt dat door sabotage. Er zijn buizen vastgemaakt aan de sporen, zegt ProRail.
13: Er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. Maar in ieder geval dat het flinke storingen veroorzaakt en waardoor wij al deze plekken bij langs moeten om het spoor weer vrij te kunnen maken en dat reizigers treinen weer kan voortzetten.
12: Ja, er is op dit moment geen hinder op het spoor bij ons. Of de sabotage iets te maken zou hebben met Prinsjesdag vandaag in Den Haag in Nederland is niet duidelijk. Vandaag opent ook de Nederlandse koning officieel het nieuwe parlementaire jaar. 44 Vlaamse gemeenten willen minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering vraagt. Ze hebben dan ook een vrijstelling gevraagd van hun sociale woonplicht. Dat schrijft de Morgen. Volgens Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren, zullen zeker niet alle aanvragen aanvaard worden.
14: Vanuit Vlaanderen hebben we gezorgd dat er meer budget is voor die woningen. Het enige wat wij verwachten van de lokale besturen is dat zij ook grond zoeken om die woningen te bouwen. En natuurlijk, hier en daar zal die grond moeilijk beschikbaar zijn. Dan zullen we hun doelstelling een beetje verlagen. Maar er zijn ook gewoon een aantal lokale besturen, daar moeten we ook eerlijk in zijn, die gewoon niet willen bouwen, die niet graag extra sociale woningen hebben. Dat is onbegrijpelijk, dat is eigenlijk tegen het belang van de eigen inwoners in. Maar daar gaan we echt wel streng op zijn.
12: De Vlaamse regering wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen bouwen, omdat er niet genoeg woningen zijn. Minister De Prateren zegt dat die woningen er sowieso zullen komen, ook als enkele gemeenten een vrijstelling krijgen. Door de hoge dieselprijzen zijn de kosten voor transportbedrijven sinds begin dit jaar al met 9% gestegen. Diesel kost vandaag maximaal €2,40 per liter. Dat is geen record, maar wel veel. En transporteurs kunnen niet anders dan dat door te rekenen aan hun klanten. Al is er wel een systeem waarbij de factuur aangepast wordt aan de dieselprijs. Dat zegt de Transportfederatie.
15: De dieselclausule maakt het mogelijk om in de loop van het jaar de afgesproken prijs aan te passen naar gelang de diesel stijgt of daalt. Bedrijven die momenteel geen dieselclausule hebben, die kunnen die verhoogde dieselprijs niet zelf dragen omdat de marges in de transportsector vrij laag zijn.
12: Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft afgelopen nacht 2 nieuwe satellieten gelanceerd. Die moeten de natuur en ook het klimaat op aarde beter in beeld brengen. Een van de satellieten zal voor het eerst ook rechtstreeks de gezondheid van planten, struiken en bossen meten vanuit de ruimte. Verschillende Belgische bedrijven en universiteiten hebben meegewerkt aan de missie en zullen ook verder onderzoek doen met metingen van de 2 satellieten. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag met temperaturen tot 27, 28 graden. Tegen vanavond kan er hier en daar wel wat regen uitvallen. Morgen begint dan weer zonnig met wolken, daarna buien en ook gevoelig frisser bij zo'n 18 graden.
10: De tijdloze.
16: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze live.
1: Gratis. Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met drijf. Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Telijze. Mee met het leven.
2: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
3: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
2: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
4: Dat ben ik.
5: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
8: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
8: Nee.
9: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
8: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
8: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1970. Een jonge Elton John maakt in het Golden Year 1970 zijn Amerikaanse debuut in de legendarische troubadour in Los Angeles. And you can tell everybody, this is your song. Niemand in die zaal beseft op dat moment hoe profetisch die woorden zullen blijken. Elton speelt vooral eigen nummers, geschreven met Bernie Taupin, en gooit er als bis ook nog de Beatles en de Rolling Stones tegenaan. De recensies achteraf zijn euforisch. Amerika valt als een blok voor die flamboyante Britse pianist. En vanaf hier gaat het razendsnel. Elton John groeit uit tot een van de grootste supersterren uit de popgeschiedenis.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1970.

0: Rabobank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Goh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: Bebat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
12: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
13: De tijdloze.
14: Het is 11 uur. Goedemorgen.
15: Sommige gemeenten willen en kunnen minder sociale woningen bouwen. De 56.000 sociale woningen die de Vlaamse regering extra wil bouwen tegen 2042 zullen er komen. Dat zegt minister van Wonen Melissa de Prateren, nu 44 gemeenten een uitzondering hebben gevraagd op hun sociale woonplicht. Ze vinden dan bijvoorbeeld dat er te weinig bouwgrond is en ook te duur is om genoeg te kunnen bouwen. Maar die mogelijke uitzonderingen gaan maar over een heel klein deel van het totaal, zegt de Prateren.
16: Dat gaat over een 3000-tal woningen op een pot van 56.000 woningen. Dus het merendeel zal gewoon via de normale procedure worden gebouwd. De uitzonderingen die worden toegekend, ook die woningen zullen nog steeds worden gebouwd. Alleen komen die in een losse pot terecht, waar andere gemeenten die soms veel ambitieuzer zijn dan het doel dat wij vanuit Vlaanderen hebben opgelegd, die gemeenten zullen daarop kunnen inzeren. En voor hen is dat dan natuurlijk ook een goede zaak, omdat zij dan versneld kunnen gaan bouwen.
15: Een man van 40 uit Temse krijgt een gevangenisstraf van 10 jaar effectief voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging van een vrouw van 29. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. Het gebeurde allemaal 2 jaar geleden en beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. Het treinverkeer in Nederland is nog altijd ernstig verstoord, vooral in het centrum en het noorden van het land. En mogelijk komt dat door sabotage, want er zijn buizen vastgemaakt aan de sporen, zegt ProRail.
17: Er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. Maar in ieder geval dat het flinke storingen veroorzaakt en waardoor wij al deze plekken bij langs moeten om het spoor weer vrij te kunnen maken en dat reizigers treinen weer kan voortzetten.
15: Er is op dit moment geen hinder bij ons op het spoor. China vraagt de VS om te stoppen met zich voor te bereiden op een oorlog in de ruimte. Voor het eerst hebben de VS toegegeven dat ze wapens hebben geïnstalleerd in de ruimte. Volgens de Amerikanen zijn die nodig om zich te verdedigen tegen vijandelijke aanvallen. Ook Rusland en China zouden dergelijke wapens ontwikkelen. Maar China zegt dat de ruimte geen nieuw slagveld moet worden. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag met temperaturen tot 27, 28 graden. Tegen vanavond kan het hier en daar wel regenen. Morgen begint nog zonnig met een paar wolken, daarna wel buien en ook gevoelig frisser bij zo'n 18 graden.
13: De tijdloze.
18: De tijdloze.
13: De tijdloze.
19: Niet kapot te krijgen.

0: Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon.

0: 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
8: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
10: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
11: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel. Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immos Koopman.
14: De tijdloze.
15: Niet kapot te krijgen, zoals Walin Luijvens aan zei, Siske.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Zie het.
3: Groter!
2: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
5: De tijdloze.
6: Het is 12 uur. Goedemiddag.
7: In Nederland start het treinverkeer opnieuw op. Dat was overal in het land urenlang ernstig verstoord door sabotageacties. In het noorden en het oosten van het land is er wel nog veel hinder. Al op 8 plaatsen zijn buizen gevonden op de sporen. Andere plaatsen worden nog onderzocht. Deze reizigers zijn boos over de sabotageacties.
8: Ik had vanaf Steenwijk deze kant op willen reizen, maar dat kan dus niet nu met de auto. Ja, ik noem het geen storing, het is sabotage. Het is de boel lam leggen.
9: Ja, baldadigheid en mensen, dat natuurlijk vreselijk. Ze moeten gestraft worden, dat alles.
7: Een man van 40 moet 10 jaar naar de cel voor de verkrachting van een vrouw en het proberen wurgen van een andere vrouw. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde beslist. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. De feiten dateren van 2 jaar geleden. De 2 zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. De slachtoffers reageren opgelucht na de veroordeling.
10: Eén, het is denk ik erkenning voor het feit dat het wat ons is overkomen serieus genomen wordt. Maar 2, als ze ziet wat voor strafblad die persoon heeft, kan hij niet in de maatschappij leven momenteel. Voor mij nooit. En ze erkennen dat wel, vandaar ook die straf. Dus dat geeft toch wel een gerust gevoel ergens. En ik zou het heel erg vinden moest hij nog nieuwe slachtoffers kunnen maken.
7: DNA-onderzoek heeft bevestigd dat de lichamen die eind augustus in de provincie Namen werden gevonden wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Ook de resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn intussen bekend. Daaruit blijkt dat in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn aangetroffen. Bij Timeo waren de resultaten negatief. Ook de telefoon van de vader is gevonden en wordt nu verder onderzocht. Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, zegt dat er wel degelijk 56.000 extra sociale woningen bijgebouwd zullen worden tegen 2042. 44 gemeentes hebben intussen al een uitzondering gevraagd op die plicht. Onder meer Braschaat in Antwerpen vraagt uitstel. De gemeente vond nog geen geschikte bouwgronden om de inhaalbeweging te maken, zegt schepen van Wonen, Joris van Kouwelaert.
11: Er is een bepaalde zone in Braschaat waar dat een worg op is. Dus een watergevoelig open ruimtegebied. Het is een zone die voorzien was voor sociale woningbouw. Maar die omwille van het feit dat daar dat die zeer watergevoelig is, mag er niet meer op gebouwd worden.
7: Minister De Prater zegt dat niet alle aanvragen voor een uitzondering aanvaard zullen worden. En als een gemeente toch een uitzondering krijgt, komen er extra sociale woningen bij op andere plaatsen. En het wereldkampioenschap atletiek zal in 2029 voor het eerst in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Deze namiddag warm en vrij zonnig. We halen tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en dan tot 19 graden.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Open.

0: de tijdlozen. Golden Years.
1: 1970. In het Golden Year 1970 heeft het bekende label Motown er nieuwe wonderkinderen bij. De Jackson 5. Vijf broers, streng begeleid door vader Joe, met helemaal vooraan een piepjonge Michael Jackson. Hij is amper 11 jaar wanneer ABC naar nummer 1 in Amerika klimt. En wie de televisieoptredens uit die periode bekijkt, ziet meteen waarom. Michael is nog een kind, maar heeft nu al een bijna absurd charisma op een podium. Later dat jaar doen ze het gewoon opnieuw met I'll Be There. De Jackson 5 zijn definitief gelanceerd. En voor Michael is dit natuurlijk nog maar het begin.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1970.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
0: Bebad.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Jij?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
7: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
10: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
10: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
9: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
10: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
12: De tijdloze.
13: Niet kapot te krijgen.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, nee. 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Zie het!
6: Grootser!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: De tijdloze.
8: Het is 1 uur. Goedemiddag.
9: Er zijn nog nieuwe sabotageacties op het Nederlandse spoor. Op een 30-tal plaatsen in Nederland zijn al buizen of ander materieel gevonden op de sporen dat daar met opzet is neergelegd om het treinverkeer te saboteren. Op plaatsen waar de sporen al werden vrijgemaakt is er nieuwe sabotage. Spoorwegbeheerder ProRail geeft al het gevonden bewijsmateriaal door aan de politie.
10: De omvang is inderdaad groot, maar naast dat is het ook gewoon dat we ter plekke ook hebben gezien dat er inderdaad dit moedwillig daar is neergelegd. Dus op het moment dat we dat hebben aangetroffen, hebben we ook gelijk de politie ingeschakeld. Zij doen ook groot onderzoek. En wij zullen hen daarbij helpen door ook aanleveren van beeldmateriaal als dat aanwezig is. Om in ieder geval zo snel mogelijk te kunnen kijken wie hier achter zit.
9: Een man van 40 uit Temse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor de verkrachting van een vrouw en het proberen wurgen van een andere vrouw. De man moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. De feiten dateren van 2 jaar geleden. DNA linkte de 2 zaken aan dezelfde dader. Die was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De advocaat van de 2 slachtoffers is tevreden met de uitspraak.
11: Dat is een zeer strenge bestraffing, ook een terechte bestraffing voor gruwelijke feiten. Die gewoon heeft gezegd, zulke feiten op zich van vrouwen zijn onaanvaardbaar en de rechtbank. De rechtbank is daar in meegaan en heeft een duidelijk signaal afgeleverd. Maar belangrijk is nu dat de rechtbank ook nog een 5 jaar extra ter beschikkingstelling heeft uitgesproken. Wat betekent dat de man eigenlijk nog verder kan opgevolgd worden. En als blijkt dat hij nog even gevaarlijk is en dat hij nu is, dat hij dan niet zal buitenkomen na die 10 jaar, maar nog extra 5 jaar in de gevangenis kan opgesloten blijven.
9: DNA-onderzoek heeft bevestigd dat de lichamen die eind augustus in Ouen in de provincie Namen gevonden werden, wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Ook de resultaten van een toxicologisch onderzoek zijn nu bekend. Daaruit blijkt dat er in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn gevonden, bij Timeo niet. Ook de gsm van de vader is gevonden en wordt nu verder onderzocht. In het Europees Parlement zijn er twijfels of de nieuwe regels rond sociale media wel effect zullen hebben. In een gelekt voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media, zoals Instagram en YouTube. Vanaf 13 jaar mag je wel een account maken, maar dan zijn er beperkingen op contacten en hoe lang je op het platform mag. Een stap vooruit, zegt Europarlementslid voor CD&V Lisbeth Somma, maar de vraag is of dat ook nageleefd zal worden.
12: We gaan hier de platformen verantwoordelijk stellen. We weten ook met de huidige wetgeving die eigenlijk al toezicht en aanpak moet doen om sociale media en online veiliger te maken, dat de platformen daar heel vaak eigenlijk niet doen wat ze moeten doen. Dus daar gaan we toch veel meer toezicht vanuit de Europese Commissie op moeten toepassen. En we gaan moeten zien of die Europese leeftijdsverificatie-app of die misschien kan helpen om dit effectief te laten afdwingen.
9: De Europese Commissie vergadert vandaag nog over de tekst. Donderdag wordt die definitief voorgesteld. En het wereldkampioenschap atletiek zal in 2029 voor het eerst in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Deze namiddag warm en vrij zonnig. We halen tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. En dan nog tot 19 graden.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze.
7: Niet kapot te krijgen.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor als je zelf telt.
6: Zal wel zijn.
5: Voor als je elke cent telt.
6: Zal zeker wel zijn.
5: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen, zoals bossen, het woontekort oplossen en...
6: Mij van mijn padellenellenboog verlossen?
5: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor jezelf, je streek en de planeet.
4: VDK Bank.
5: Klaar voor nog eens 100 jaar.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: If you got a problem.
9: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be. /businessmobile. Proximus.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
11: De tijdloze Golden Years.

0: carglas vervangt.
1: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij carglas doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van carglas, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglas.be.
3: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Nu allemaal botten doen op deze huis.
11: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
12: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
11: Nee.
12: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
11: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
11: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
15: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
18: promokoken.
19: Vandaag iets met pit?
20: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
19: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
20: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
21: Lijkt dat iedereen Oostende zijn, niet kapot te krien.
22: Montag lieben, glazen globen.

0: It's happening, I'm sure. And I'm thinking,
1: lights are blinding my eyes.
0: Maybe I shouldn't have done the second one. I feel all fidgety and warm.
1: People push.
2: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
8: Klaar?
7: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
8: Ja?
7: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
8: Nog mee?
7: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
8: Gaat het nog?
7: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
8: Kortom?
7: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot.
9: De tijdloze.
10: Het is 2 uur. Goedemiddag.
11: In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart. Op dat proces staan 46 mensen terecht voor de handeling cannabis, cocaïne en ecstasy in de Matongewijk in Brussel. De politie rolde de bende vorig jaar op. Ze zou op 3 jaar tijd meer dan €6 miljoen verdiend hebben met de drugs. De advocaat van een van de beklaagden vindt dat het gerecht hier onterecht een symbooldossier van maakt om te tonen hoe kordaat het de drugsproblematiek aanpakt.
12: Iedereen die daar in Matonge aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Het zijn allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier. Hier zeer duidelijk.
11: In Nederland zijn er nog altijd nieuwe sabotageacties aan treinsporen. Op zo'n 30 plaatsen zijn buizen of andere spullen gevonden op de sporen. Op plaatsen waar de sporen al werden vrijgemaakt, is er nieuwe sabotage. Alles wordt aan de politie bezorgd, zegt spoorwegbeheerder ProRail.
13: Wat er op het spoor ligt, halen wij zo snel mogelijk weg. Proberen we ook veilig te stellen, zodat in ieder geval bewijsmateriaal ook veilig wordt gesteld en de politie daarmee aan de slag kan. En op het moment dat dat vrij wordt gemaakt, dan kan het treinverkeer weer worden opgestart.
11: Langs de snelwegen in Nederland zijn er intussen hooibalen in brand gestoken. Mogelijk is dat het werk van boeren die gezegd hadden dat ze vandaag zouden protesteren. Of er een link is met de sabotage op het spoor is nog niet duidelijk. In het Europees Parlement zijn er twijfels of de nieuwe regels rond sociale media wel effect zullen hebben. In een voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media, zoals Instagram en YouTube. Vanaf 13 jaar mag je wel een account maken, maar onder ouderlijk toezicht en beperkte surftijd. Hilde Voutmans, Europarlementslid voor Anders, vindt zo'n leeftijdsgrens geen goede oplossing.
14: Ik geloof er niet in. Ik denk echt dat het een schijnoplossing is. Ik denk dat jongeren de leeftijdsgrens altijd gaan proberen te ontwijken. Ik denk echt niet dat we met bijkomende wetgeving die schadelijke effecten van het internet gaan beperken. Ik denk dat we veel meer moeten inzetten op mediawijsheid, om jongeren te begeleiden. En ik denk echt niet dat Europa met dit soort wetgeving nu weer moet afkomen. Dat vingertje en die verboden.
11: De Europese Commissie vergadert nog over de tekst. Donderdag wordt die definitief voorgesteld. En de zangeres van de Franse rockgroep Lerita Mitsuko is overleden. Catherine Ringer is gestorven aan kanker. Ze werd 68. Bij ons is ze vooral bekend van deze hit.

0: Zonnig en warm weer tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en dan 19 graden.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
5: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh, oei. Met een enkel.
1: Schat, ça va?
5: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
8: De tijdloze.
9: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 80.
10: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1970.
2: We duiken deze week met de tijdloze het Golden Year 1970 in. En in dat jaar verschijnt het 12e en laatste album van de Beatles, Let It Be. En eigenlijk vertelt de Who's al een beetje het hele verhaal. 4 aparte foto's van 4 muzikanten die intussen steeds meer hun eigen weg gaan. Door alle spanningen klinkt Let It Be soms eerder als een verzameling individuele nummers dan als een echte groepsplaat. Maar zelfs een Beatles-album, gemaakt in moeilijke omstandigheden, levert natuurlijk klassiekers op. Denk maar aan de titelsong Let It Be, maar ook de Long and Winding Road. Ze groeien allebei uit tot wereldhits.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1970.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, graag iets Japandi.
9: Ibiza. Ruim. Jongen, niet te groot, hè.
8: Kleurrijk.
9: Ja, met veel beige.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
12: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed voor.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
13: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
14: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
17: Maak nu een afspraak op carglass.be.
18: De tijdloze.
19: Het is 3:00. Goedemiddag.
20: Dieseltanken wordt vanaf morgen duurder. De prijs van diesel staat morgen bijna op het hoogste niveau van dit jaar. Een liter kost dan maximaal €2 en bijna 47 cent. Stookolie is nu dubbel zo duur als een jaar geleden. Door die dure olie zullen ook andere prijzen verder stijgen, zegt Tom Simons van de bank ABC.
21: Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek, toekoer dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En binnenkort hebben we het herfst- en het winterseizoen, dus ook de verwarming wordt een pak duurder. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten. Die uiteindelijk, zoals altijd, de volle rekening van de inflatie betalen.
20: De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart. Op dat proces staan 46 mensen terecht voor de handeling cannabis, cocaïne en ecstasy in de Matongewijk in Brussel. De politie rolde de bende vorig jaar op. Ze zou op 3 jaar tijd meer dan €6 miljoen verdiend hebben met de drugs. De advocaat van een van de beklaagden vindt dat het gerecht hier onterecht een symbooldossier van maakt om te tonen dat het de drugsproblematiek fors aanpakt.
22: Iedereen die daar in Matonge aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier zeer duidelijk.
20: De Belgische telecomsector heeft 103 miljoen valse telefoonoproepen geblokkeerd in de eerste helft van dit jaar. Daarnaast zijn er ook meer dan 7 miljoen sms'en onderschept en 400 miljoen e-mails. De fraude die het meeste voorkomt is spoofing, criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie, zoals bijvoorbeeld een bank. De telecomoperatoren zeggen dat de fraude intussen verschuift naar WhatsApp, omdat de operatoren daar minder vat op hebben. In Nederland zijn er nog altijd enkele branden langs autosnelwegen, maar er is geen hinder meer voor het verkeer. Rond de middag werden hooibalen in brand gestoken langs enkele autosnelwegen daar. Mogelijk door een radicale boerenorganisatie die acties had aangekondigd op Prinsjesdag, vandaag dus. De boeren protesteren tegen het stikstofbeleid. Er zijn ook al een hele dag sabotageacties op het spoor in Nederland. Het is niet duidelijk of die twee acties iets met elkaar te maken hebben. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 honderdjarigen. Japan heeft de op één na oudste bevolking ter wereld, na Monaco. En 90% van die honderdjarigen zijn vrouwen. Intussen blijft het geboortecijfer in Japan wel dalen. Het gemiddelde aantal kinderen per Japanse vrouw ligt op 1,1. In de Japanse hoofdstad Tokio is dat zelfs minder dan 1. Op dit moment heeft Japan een bevolking van ruim 122 miljoen mensen. Zonnig en warm weer, tot 28 graden vandaag. Morgen krijgen we meer wolken en ook buien, dan halen we tot 19 graden.
18: De tijdloze.
0: De tijdloze.
18: De tijdloze.
0: De tijdloze.
18: Niet kapot te krijgen.

0: is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 90.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1970. In het Golden Year 1970 spelen de Doors in The Warehouse in New Orleans. Een avond eerder hebben ze in Dallas nog voor het eerst Riders on the Storm live gespeeld. Maar in New Orleans loopt het helemaal anders. Jim Morrison is zichtbaar gefrustreerd. En hij ramt zijn microfoon verschillende keren tegen het podium en gooit wat ervan overblijft uiteindelijk de zaal in. Niemand weet het op dat moment, maar het wordt het allerlaatste concert van de Doors met Morrison als frontman. Enkele maanden later sterft hij in Parijs, amper 27 jaar jong. Na Jimi Hendrix en Janis Joplin is hij in minder dan een jaar tijd het derde grote rockicoon dat op die leeftijd sterft.
2: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1970.

0: inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oei.
7: Met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Waar kun je er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
14: De tijdloze.
15: Gelijk wie er zo'n zijn en de nonen niet kapot te kriegen.

0: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
2: Belisol.
4: Altijd zeker.
5: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
6: Bij Pizza Hut.
7: Elke medium meenemen pizza voor maar €6,95. Oh, yeah. Enkel als je bestelt via de app.
5: Pizza Hut, B-Bad.
8: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Goh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: B-Bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
12: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
13: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
12: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
14: Code Yellow!
15: De tijdloze.
16: Het is 4 uur. Goedemiddag.
17: Diesel en stookolie worden weer duurder. De prijs van diesel komt morgen in de buurt van de recordprijs enkele maanden geleden. Een liter kost vanaf morgen maximaal €2,47. Stookolie is nu dubbel zo duur als een jaar geleden. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten en die prijs zal niet snel structureel zakken, zegt econoom Tom Simons van KBC.
18: Op dit moment zie je dat de vooruitzichten voor de olieprijs altijd maar wat wordt opgetrokken, omdat een oplossing van dat geopolitiek conflict in het Midden-Oosten verder en verder weg lijkt. En dat we ook nog de energievoorraden, vooral dan in Europa en in Azië moeten aangevuld krijgen. Dus de vooruitzichten zijn dat die dieselprijzen mogelijk misschien wel een beetje kunnen zakken, maar zeker niet structureel. Dus het zal eerst moeten opgelost worden in Iran. Tot op dat moment zullen we moeten blijven vullen met dure diesel.
17: Bijna de helft van het fietsverkeer 's ochtends zijn kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Fietsersbond. Die telde eind mei op 21 plaatsen hoeveel kinderen en jongeren fietsen tijdens de ochtendspits.
19: Dat gaat zowel over kleuters, lagere schoolkinderen als middelbare schoolkinderen. Wat ons is opgevallen is dat er iets meer kinderen zelfstandig fietsen op het platteland dan in steden. Dat kan te maken hebben met het feit dat er in steden scholen dichter bij de woonplaats van de kinderen liggen en dat die dan ook makkelijker te voet gaan. Maar wat we vooral positief vinden is dat op het platteland heel veel kinderen zelfstandig naar school fietsen.
17: De overheidsdienst Economie en de Pro League Voetbal starten een campagne om te waarschuwen voor de risico's van illegaal streamen. In ons land is er een groot legaal streamingaanbod met bijvoorbeeld Streams, DAZN of VRT Max. Maar toch blijven nog altijd 100.000 Belgen illegale streamingwebsites gebruiken. En dat is gevaarlijk, zegt de FOD Economie.
20: Consumenten zijn er zich ook vaak niet van bewust dat er achter deze illegale websites georganiseerde misdaad schuilgaat. Zij beschikken op deze manier over heel veel gegevens, zoals de naam, contactgegevens, maar ook bankgegevens. En die worden dan weer doorverkocht en gebruikt voor phishing en andere vormen van oplichting. En daar willen we de mensen zeker ook op wijzen.
17: In Nederland rijden nog altijd minder treinen na sabotageacties op het spoor. Op verschillende plaatsen werden buizen vastgemaakt aan de sporen. Rond de middag stonden er ook hooibalen in brand langs autosnelwegen. Er was ook even hinder voor het verkeer daar. De hooibranden werden opgeëist door een radicale boerenorganisatie. Die had acties tegen het stikstofbeleid aangekondigd vandaag op Prinsjesdag. Het is niet duidelijk of de boeren ook achter de sabotage op het spoor zitten. En een Russisch oorlogsschip heeft 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Dat gebeurde in de Baltische Zee. De waarschuwingsschoten hebben de helikopter net niet geraakt. De Deense premier Frederiksen noemt het incident ernstig. Volgens haar is het opnieuw een poging van Rusland om Europa te intimideren. Het Oekraïnse leger heeft intussen een oliefabriek in Rusland aangevallen en er is ook een dronefabriek en een lanceerbasis voor drones geraakt. Zonnig en warm weer tot 28 graden. Morgen meer wolken en ook buien dan. Dan halen we tot 19 graden.
9: De tijdloze.
14: De tijdloze.
21: Niet kapot te krijgen.

0: een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf 19.455 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
5: 3 avocados voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium menu pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
9: Klaar?
8: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
9: Ja?
8: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
9: Nog mee?
8: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
9: Gaat het nog?
8: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
9: Kortom?
8: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
8: Peugeot.
10: Niet kapot te krijgen.

0: producten is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Excellent!
4: Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
5: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
6: En ik nog een boterhammetje.
5: Of een nieuwe gaming-laptop?
6: Ja, allee, kom, we zijn weg.
5: Ah, nu heb ik u, hè.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
7: Zie het.
8: Grootser!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfsgehakt.
12: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: De tijdloze.
14: Het is 5:00. Goedemiddag.
15: Morgen betaal je meer voor diesel en stookolie. De prijs van diesel staat morgen bijna op het hoogste niveau van dit jaar. Een liter kost dan maximaal €2 en bijna 47 cent. Stookolie is nu dubbel zo duur als een jaar geleden. Door die dure olie zullen ook andere prijzen verder stijgen, zegt de econoom Tom Simons van KBC.
16: Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek toekoer dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En binnenkort hebben we het herfst- en het winterseizoen, dus ook de verwarming wordt een pak duurder. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten. Die uiteindelijk, zoals altijd, de volle rekening van de inflatie betalen.
15: De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna de helft van het fietsverkeer 's ochtends bestaat uit kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen, dat zegt de Fietsersbond. Die telde eind mei op 21 plaatsen hoeveel kinderen en jongeren fietsen tijdens de ochtendspits. Steden, gemeenten en gewesten kunnen kinderen helpen om hun verplaatsingen nog veiliger te maken, zegt de Fietsersbond.
17: Het gaat niet alleen over de school, het gaat ook over de jeugdclub, de muziekschool, de tekenschool, noem maar op. Vertrek vanuit een kindweefsel waar je alle fietsers veilig kan laten naartoe fietsen, zeker de jonge kinderen. Voor de Vlaamse overheid vragen we, zet in op een andere manier van de verkeersbelasting voor grote zware wagens, want dat is heel gevaarlijk voor jonge kinderen als die in confrontatie komen met die hele grote zware auto's.
15: In Nederland zijn alle sporen nu vrijgemaakt na de sabotageacties van vandaag. Op verschillende plaatsen waren buizen vastgemaakt aan de sporen. Rond de middag werden ook hooibalen in brand gestoken langs autosnelwegen. Die actie werd opgeëist door een radicale boerenorganisatie. Die had acties aangekondigd vandaag op Prinsjesdag uit protest tegen het stikstofbeleid van de regering. Maar die boerenorganisatie ontkent dat ze achter de sabotage op het spoor zit, zegt Bram van de Putten in Nederland.
18: De Farmers Defence Force heeft intussen ook wel zelf gereageerd. Ze ontkennen formeel dat ze achter de sabotage op het spoor zitten. Maar ze zeggen ook, ja, we kunnen niet uitsluiten dat er misschien andere boeren toch ook verantwoordelijk waren voor die sabotage. Dus op dit moment nog niet echt een spoor van de daders. Al zouden er wel daders vastgelegd zijn op camerabeelden die de politie nu volop aan het onderzoeken is.
15: De Nederlandse overheid houdt ook rekening met klimaatactivisten of buitenlandse inmenging. En doelman Matsels stopt als rode duivel. Dat heeft hij beslist nadat hij niet mee mocht naar het WK voetbal afgelopen zomer. Sels is 34 en speelt in de Engelse Premier League bij Nottingham Forest. Voor de rode duivels kwam hij 13 keer in actie. Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van de duivels, kan voor de komende Nations League matchen ook niet rekenen op doelman Thibaut Courtois. Courtois zal wel beschikbaar zijn voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Vanavond komen er wat meer wolken, mogelijk met een bui in het noordoosten. Vannacht minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen krijgen we wolken en opklaringen, in het oosten ook buien. En tot 19 graden dan.
13: De tijdloze.
14: Stijn van de Voorde.
8: Een heel goedemiddag. Ja, het is allemaal nieuws dat we horen. Stookolie wordt duurder en het wordt ook frisser. Laat ons vooral denken aan wat we nu nog hebben. En dat is mooi weer. Dus ik dacht, laten we ons openen met een zonnig nummer. Maar dan hoorde ik ook, OMD komt dit jaar naar de Night of the Proms. En dat is dan ook weer gezellig nieuws om te delen op de tijdloze. Dus ik dacht, ik speel dan het meest zonnige nummer van OMD. Dat is een opgave, maar goed, ze hebben ook poppienummers gemaakt en dit is daar een zeer goed voorbeeld van. OMD en synthpop uit de jaren 80. Locomotion.
14: De tijdloze. De tijdloze.
13: Niet kapot te krijgen.

0: Frankie Goes to Hollywood, die komen al naar de Night of the Proms. En OMD is daar vandaag ook nog bij aan de affiche toegevoegd. OMD hoor je hier met Locomotion.
1: De tijdloze.
0: Het is eigenlijk gisteren al gebeurd, maar het nieuws is vandaag verspreid, waardoor ik het ook vandaag heb gelezen. Catherine Ringer, zo zal ik het moeten uitspreken, want zij is een Franse zangeres. Ja, je mag zelfs zeggen podiumkunstenares, die deel uitmaakte van een groep getiteld Lerita Mitsuko. En zij maakte in de jaren 80 muziek die popje was. Ze hadden dat iets popje, maar het was ook iets bijzonders. Zeker als je hen op een podium zag staan. Ze is nu overleden gisteren dus, op 68-jarige leeftijd aan kanker. En slaap overleden. En dat is dan een goede reden om een nummer te spelen van Lerita Mitsuko, waar ze dus minstens 50% van was. En zeker op een podium de show ook een beetje stal. Het bekendste nummer komt uit 1984. En als al die namen die ik nu heb gezegd je niet zoveel zeggen, zal het nummer dat u nu hoort je wel iets zeggen. Marcia Baila van Lerita Mitsuko. En dan moet ik ook nog eens bij zeggen, rest in peace, Catherine Ringer.
1: De tijdloze.

En dat is nog een Franse band, Phoenix, met Too Young. Het is vandaag exact 40 jaar geleden dat Blood and Chocolate is uitgekomen van Elvis Costello en The Attractions. Die laatste horen er ook wel bij, want die motiveerde Elvis Costello om terug wat venijniger te gaan spelen. Toch als het gaat over de terugkeer naar de postpunk en de punk. De energie die toen eind jaren 70 in de band hangt, die komt nu een beetje terug. Ook al zijn er ook een aantal dus nogal giftige liefdesliedjes te horen op die plaat. En het allerbekendste nummer van die plaat is I Want You van Elvis Costello. Komt dus uit Blood and Chocolate, een album dat vandaag 40 jaar oud is. En het is van Elvis Costello en The Attractions, I Want You.

0: Je voelt dat hij het meent. Elvis Costello uit een album dat vandaag 40 jaar is geworden. Blood and Chocolate. Dadelijk gaan we naar ons Golden Year, het jaar 1970. En dan hoor je een hit van Santana. Hij coverde in 1970 een nummer van een band. En de vraag is van welke band? Dat is een vraag waar je dadelijk een antwoord op krijgt. Maar een goed nummer van Santana, dat krijg je sowieso te horen. En het past ook bij het mooie weer.
1: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.

0: Black Magic kwam van Santana. Het is een cover van Fleetwood Mac, want zij bracht het eerst uit in 1968. En het komt dus uit ons Golden Year.
1: De tijdloze.
2: Golden Years. 1970.
0: 1970 had je een festival en het was niet zomaar een festival. Het was Jazz Bilzen. Een festival in Bilzen dus, in Limburg. En daar speelden nogal wat interessante bands. Badfinger, Cat Stevens, Black Sabbath en The Kings. Normaal moest Golden Earring er ook spelen, maar die wilden op hun eigen materiaal spelen. Waardoor er nog wat commotie ontstond achteraan. Zeiden nee, dat gaat niet. Uiteindelijk hebben de mannen gezegd van kijk, als we niet op ons eigen materiaal mogen spelen op ons eigen PA-systeem, dan zijn we weg. Ze zijn nog heel snel hun geld gaan incasseren, hoewel het niet de bedoeling was. En dan zijn ze gevlucht. Een hele reeks zou je over die eerste festivals in ons land kunnen maken. Maar het is op zich wel een zeer boeiend festival geweest als je kijkt ook vanuit dit tijdsperspectief naar wie er allemaal gespeeld heeft. En in 1970 speelden de Kings daar. Kings hebben toen een album uitgebracht, Lola vs. Power Man en The Money Ground, Part 1. Dat was de naam van het album. En daar hebben ze dus ook goede singles op gegooid, zoals dit nummer. Het is een nummer waarop je hoort dat de Kings niet meer zo de typische 60s garage rockbands zoals ze ooit waren. Maar ze worden hier meer een soort van supergrass-achtige band. Of toch een band waar supergrass de monster heeft gehaald. Je hoort het aan het pianootje. En het is net iets meer avant-garde om die term ook eens te gebruiken. The Kings uit 1970. Ape Man.
2: De tijdloze.
1: Golden Years.
2: 1970.

0: En True Colors is ook de titel van een album van Cyndi Lauper dat dus ook vandaag exact 40 jaar geleden is uitgekomen. Daarom heb ik het nog eens gespeeld. Het is een beetje een dempig nummer, maar toch schoongemaakt. En ze zingt het ook nog eens heel goed. We gaan tijd besteden aan een history. Een history is nog altijd een story die gaat over een hit. Het is meer specifiek de historische gebeurtenis die ertoe heeft geleid dat het nummer is ontstaan, omdat de muzikanten die het nummer hebben geschreven nu eenmaal ontroerd waren of onder de indruk waren of kwaad waren door wat er is gebeurd op een bepaald ogenblik. En in dit geval gaat het over een nummer van Marvin Gaye. Hier is Wim de Vilder.
1: De tijdloze
2: history.
1: Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
3: Op 15 september 1971 vertrekt de vissersboot Phyllis Cormack met milieuactivisten vanuit Vancouver naar Alaska met als doel om een geplande Amerikaanse ondergrondse kernproef te stoppen. Het schip wordt onderschept, maar de bijhorende media-aandacht helpt het nieuwe ecologische bewustzijn er in die tijd flink op vooruit. Ten tijde van de actie in september 1971 heet de organiserende groep activisten nog Don't Make a Wave Committee. Ze hernoemen hun boot voor deze specifieke reis naar Greenpeace. En omdat de actie zo succesvol was, verandert de organisatie in 1972 haar officiële naam naar Greenpeace. Het geld voor het charteren van de vissersboot wordt in 1970 ingezameld tijdens een groot benefietconcert in Vancouver, waar grote namen als James Taylor en Joni Mitchell optreden. Een benefietconcert legt de basis voor een historische traditie waarin muziek en activisme hand in hand gaan, om zo wereldwijde verandering af te dwingen. In hetzelfde jaar spreekt Marvin Gaye zijn bezorgdheid uit over het leefmilieu in het nummer Mercy, Mercy Me, The Ecology. Hij bezingt heel concreet gevolgen van milieuvervuiling, waarbij fenomenen zoals olierampen, giftige lucht en de massale sterfte van dieren aan bod komen. Volgens hem zijn ecologische problemen onlosmakelijk verbonden met sociale rechtvaardigheid waar hij op zijn album What's Going On voor vecht.
2: De tijdloze
1: history.

0: In de omgeving van ons Golden Year 1970 waren heel wat artiesten, zoals Marvin Gaye, die zich zorgen maakten over de staat van het leefmilieu, de smog die overal hing en de vervuiling van de rivieren. En dit nummer is een bewijs dat die zorgen ook in muziek werd omgezet. Marvin Gaye en Mercy Mercy Me. Dadelijk The Cure.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Leg het op, laat het op, wij het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Zie het.
8: Grootser!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
10: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
9: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
11: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
12: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
11: Van het dinsdag. Bij Pizza Hut.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
14: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

vraag van de Cure, Why Can't I Be You? Het was gisteren een hoogdag omdat we te horen kregen waar Oasis allemaal zal optreden. Niet in België, maar wel in heel wat leuke steden die een citytrip waard zijn. En daarom zullen we dat waarschijnlijk ook allemaal gaan doen. We gaan naar de UK of we gaan bijvoorbeeld naar Nederland. Want in Amsterdam kan je gaan kijken. Je kan ook eens naar Rome gaan, je kan eens naar Barcelona gaan. Er zijn genoeg mogelijkheden. Parijs is er ook nog bij om de band live aan het werk te zien. En dat gaat de moeite zijn. Je kan je nog registreren tot donderdag. En dat doe je best, want anders maak je geen kans op die tickets. Dus ga naar de site van Oasis en doe het alleen maar als je het wil. Dit is Oasis en Some Might Say.

Oasis en Some Might Say. Het is een van de nummers die terug te vinden zal zijn op de vinylbox die Isolde gisteren heeft gewonnen. Een box met alle albums van Oasis en waarvoor gefeliciteerd. En die komt er ook aan. Oasis dus volgende zomer op tour. Dat was het grote nieuws van gisteren. En deze band bestaat ook al meer dan 30 jaar en was deze zomer op tour. Het zijn The Breeders en Divine Hammer.

0: En dat mogen we zijn op een dinsdag als deze. Zouden we ook kunnen zeggen dat dit de twee dingen zijn waar een mens in zijn leven dus naar op zoek is. Naar love en happiness. En we kunnen dat in een slogan vertalen of in een prachtig liedje. Al Green koos voor het tweede. Love and happiness, Al Green. Dadelijk na het nieuws van 6 uur nog veel meer goede tijdloze muziek op de tijdloze.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
7: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: De tijdloze.
13: Het is 6:00. Goedenavond.
14: Een nieuwe campagne waarschuwt voor de risico's van illegaal streamen. De overheidsdienst Economie en de Pro League Voetbal lanceren samen de campagne Play Fair. In ons land kan je gemakkelijk legaal streamen via bijvoorbeeld Netflix, DAZN of VRT Max. Maar toch blijven veel mensen illegale streamingwebsites gebruiken. En dat is gevaarlijk, zegt de overheidsdienst Economie.
15: We hebben afgelopen 2 jaar meer dan 2000 websites afgesloten. En we kunnen wel zien dat in die tijd al meer dan 800.000 keer consumenten hebben geprobeerd deze pagina's te raadplegen. Consumenten zijn er zich ook vaak niet van bewust dat er achter deze illegale website georganiseerde misdaad schuil gaat. En zij beschikken op deze manier over heel veel gegevens, zoals de naam, contactgegevens, maar ook bankgegevens. En die worden dan weer doorverkocht en gebruikt voor phishing en andere vormen van oplichting.
14: De Belgische telecomoperatoren hebben dit jaar al zeker 103 miljoen valse telefoonoproepen geblokkeerd. Daarnaast zijn er ook meer dan 7 miljoen sms'en onderschept en 400 miljoen e-mails. De fraude die het meeste voorkomt is spoofing, criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie, zoals bijvoorbeeld een bank. Maar de fraude verschuift intussen naar WhatsApp omdat dat moeilijker te controleren is. De telecomwaakhond BIPT raadt aan om een oproep niet op te nemen als je privé, anoniem of onbekend nummer ziet staan. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt na verschillende hooibranden langs autosnelwegen, omdat ze de verkeersveiligheid in gevaar brachten. De actie werd opgeëist door een radicale boerenorganisatie die zo wilde protesteren tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Eerder waren er ook al sabotageacties bij het spoor. De boerenorganisatie ontkent daarachter te zitten. Dat wordt nu onderzocht, maar de politie denkt tegelijk ook aan andere mogelijke daders, zegt Bram van de Putten in Nederland.
16: Wat ook niet wordt uitgesloten is dat het eventueel om extreem links protest gaat, zoals we bijvoorbeeld een paar weken geleden in Duitsland hebben gezien met die sabotage van elektriciteitscentrales. De radicaal linkse klimaatbeweging Extinction Rebellion heeft intussen ook al formeel ontkend dat ze iets met die treinsabotage te maken hebben. En dan is er natuurlijk nog een derde piste in deze geopolitieke tijden, dat er toch ook rekening wordt gehouden met mogelijke buitenlandse sabotage. En dan wordt er ook wel in de richting van Rusland gekeken.
14: Rusland zegt dat westerse diplomaten en politici die naar Oekraïne willen reizen, maar beter goed nadenken over de veiligheidsrisico's. 2 dagen geleden werd een passagierstrein geraakt door een Russische drone. Kort daarvoor reed er een trein op dezelfde lijn met enkele toppolitici aan boord. Rusland verdedigt aanvallen op transportvoorzieningen. Volgens Rusland hebben die een militaire functie en mag het die dus bombarderen. En doelman Matsels stopt als rode duivel. Dat heeft hij beslist nadat hij niet mee mocht naar het WK voetbal afgelopen zomer. Sels is 34 en speelt in de Engelse Premier League bij Nottingham Forest. Voor de rode duivels kwam hij 13 keer in actie. Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van de rode duivels, kan voor de komende Nations League matchen ook niet rekenen op doelman Thibaut Courtois. Courtois zal wel beschikbaar zijn voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Vanavond meer wolken, mogelijk ook met een bui in het noordoosten. Vannacht minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen wolken en opklaringen, in het oosten ook nog buien. En tot 19 graden.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
9: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
1: Nee.
4: Het strand?
1: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
6: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
8: Niet kapot te krijgen.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imos Koopman!
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
5: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: De tijdloze.
8: Het is 7:00. Goedenavond.
9: Skies waarschuwt voor hinder door een staking. Luchtverkeersleider Skies zegt dat meer dan 800 vluchten getroffen zullen zijn door de staking van de luchtverkeersleiders in Charleroi. Vanaf morgenavond leggen die ruim 3 weken lang het werk neer, van 10:00 s'avonds tot 8:00 s'morgens. De staking komt erna een conflict over nachtpremies die de luchtverkeersleiders in Charleroi eisen. Het sociaal overleg daarover is mislukt. In Bruggen is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat er juist gebeurd is, is nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en naar een kamer op de 3e verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten te zijn. Wellicht probeerde de tiener weg te komen en is hij gevallen. Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quentin, wil de civiele bescherming integreren in defensie. De civiele bescherming helpt de brandweer en politie bij zware ongevallen of rampen, zoals onlangs tijdens de grote brand op de Hoge Venen.
10: We moeten evolueren naar een geïntegreerde civiele veiligheid, waarin hulpverleningszone, civiele bescherming en defensie complementair samenwerken en elkaars capaciteit versterken. En dat allemaal in het belang van onze burgers.
9: In België heeft de civiele bescherming nu 2 kazernes, 1 in Braschaat en 1 bij Luik. Quentin laat onderzoeken of dat ook nog altijd de beste locaties zijn. De Europese lidstaten moeten nog beter informatie uitwisselen nu Rusland de EU steeds meer probeert te intimideren. Dat zegt EU-buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas. Afgelopen nacht nog moesten gevechtsvliegtuigen in Litouwen een drone neerschieten die vanuit Wit-Rusland kwam. De Russische president Poetin wil testen of de solidariteit binnen de Europese Unie standhoudt, zegt Kallas.
11: This is why intelligence sharing is vital. I can only encourage member states to do more and make the best use of our intelligence and situation center. Putin will not stop unless he's stopped.
9: Op het EK volleybal hebben de Red Dragons Denemarken verslagen met 3-1. De Belgische volleybalmannen verloren de eerste set, maar wonnen daarna 3 sets. De Red Dragons hebben nu 3 van hun 4 groepswedstrijden gewonnen. Donderdag is de laatste groepsmatch tegen Servië. België is al zeker van een plaats in de 8e finales. En Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Volgens de krant Het Laatste Nieuws werd Willems zo pas ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Willems had al een hele tijd een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat zou hebben geleid tot zijn ontslag. Vanavond meer wolken, mogelijk met een bui in het noordoosten. Vannacht minima tussen 12 en 16 graden. Morgen wolken en opklaringen, in het oosten ook buien. En tot 19 graden dan.

0: over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: Manutan. Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: De tijdloze.
10: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 90.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: De tijdloze. Gelijk dat Widder en Roeselaar zo zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De tijdloze.
4: De tijdloze.
5: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Op de luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 22:00 en 20:00. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. En volgens Skies zal er heel wat hinder zijn, zegt woordvoerder Kurt Verwilge.
6: In de periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de probleem.
5: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies dus op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Premier De Wever herhaalt dat er stevige ingrepen nodig zullen zijn bij de opstelling van de begroting. Dat heeft hij gezegd net voor een evenement van ondernemersorganisatie Unizo vanavond, naar aanleiding van de start van het politieke werkjaar.
7: We zitten in een perfecte storm. Daar moet je geen doekjes rondwinden, dus er zal doortastend moeten worden ingegrepen. Nog veel meer dan dat we hadden gevreesd, maar goed, het is nu zo. En mislukken is eigenlijk geen optie, want dan weet je dat het alleen maar erger zal worden. En dus ja, op dit moment kan ik geen geruststellende boodschap geven aan niemand, maar mijn filosofie is een begroting op te stellen die het economisch groeipotentieel maximaal vrijwaart.
5: De regering zit midden in de begrotingsonderhandelingen en wil in de komende weken zeker 10 miljard vinden. In Brugge is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en dan naar een kamer op de derde verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten. Wellicht probeerde de tiener dan weg te komen en is hij gevallen. Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Ja, Peter van den Bent, waarom moest Willems vertrekken?
8: Wel, de rechtstreekse aanleiding is een openlijk conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden lijnrecht tegenover elkaar over de manier waarop de bond moest reageren tegen FIFA in de affaire Balogun. En toen Van Damme ter oren is gekomen later dat Willems zijn bedenkingen ook wel een keer uitte bij zijn vele contacten bij UEFA en FIFA, was er voor haar sprake van een vertrouwensbreuk en wilde zij de CEO weg. En daarvoor maakte ze dan handig gebruik van wel een aantal dossiers waarin ook andere leden van de Raad van Bestuur niet tevreden waren over de manier waarop Peter Willems die had aangepakt. En dus exit CEO Peter Willems.
5: Dank je, Peter. Vanavond meer wolken met vannacht kans op buien in het noordoosten en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze. De Tijdloze.
1: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws, mijn Brecht Schabrigs. Op de luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. Volgens Skies zal er heel wat hinder zijn. Woordvoerder Kurt Verwilgen.
2: In die periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de probleem.
1: De uitbaten van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Heel wat websites van steden en gemeenten in ons land liggen plat, vermoedelijk door een storing. Ze hebben allemaal dezelfde leverancier. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Wanneer het is opgelost, is nog niet duidelijk. En Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. De aanleiding is een conflict met Pascal Van Damme, de voorzitter van de Voetbalbond. Dat vertelt Peter van den Bent.
3: Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden lijnrecht tegenover elkaar over de manier waarop de bond moest reageren tegen FIFA in de affaire Balogun. En toen Van Damme ter oren is gekomen later dat Willems zijn bedenkingen ook wel een keer uitte bij zijn vele contacten bij UEFA en FIFA, was er voor haar sprake van een vertrouwensbreuk en wilde zij de CEO weg. En daarvoor maakte ze dan handig gebruik van wel een aantal dossiers waarin ook andere leden van de Raad van Bestuur niet tevreden waren over de manier waarop Peter Willems die had aangepakt.
1: En in Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van den Putten is in Nederland.
4: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste, maar politie- en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie er mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
1: Het weer vanavond en vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 10 uur, goedavond, VRT Nieuws, mijn Brecht Schaaprechts. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
3: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
2: In Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan de sporen. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van de Putten is in Utrecht.
4: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste. Maar politie en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie er mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
2: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier, want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van de storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. En Peter Willems is vanavond ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK, onder andere omdat Van Damme in de tribune naast FIFA-voorzitter Infantino was gaan zitten. Volgens voetbalanalist Peter van den Bemt is de kans groot dat de Voetbalbond nu eerst in eigen huis kijkt voor een nieuwe CEO.
5: Daar is iemand als Vincent Manhaerten die op dit moment sportief directeur is aanwezig en die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Zulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhaerten. En is het maar de vraag of die erop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
2: En de Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens zijn optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten. Maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kant kiest. Vandaag hebben 3 artiesten uit Sheeran's voorprogramma laten weten dat zij uit de tournee stappen. Het weer vannacht, meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen dan ook op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google nu samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie vanavond. De explosieven zijn intussen onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
3: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het de zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
2: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier. Want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van die storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. De Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens een optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert altijd om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten, maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kan kiest. Vandaag hebben drie artiesten uit Sheeran's voorprogramma laten weten dat ze uit de tournee stappen. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten

0: Dit is de tijdloze.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederland is er in de loop van de avond opnieuw een metalen staaf op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd en gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er zware hinder geweest in Nederland met buizen en kabels die de afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. De Nederlandse spoorbeheerder ProRail zet vannacht en in de ochtend extra bewaking in op het spoor. Er zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, zegt Bram van de Putten in Utrecht. En mogelijk was dit nog niet hun laatste actie.
3: Ze houden wel rekening met mogelijke nieuwe sabotageacties. En daarom zijn ze ook extra waakzaam vannacht en morgen vroeg. Bijvoorbeeld het cameratoezicht wordt extra opgeschaald. Dat wil zeggen meer mensen die camera's moeten opvolgen vannacht. En er wordt ook gesproken van eventueel mobiele patrouilles toezicht langs de sporen om te vermijden dat er nieuwe sabotages plaatsvinden. Het was vandaag natuurlijk ook een speciale dag in Nederland. Prinsjesdag, dat is zeg maar de aftrap van het politieke jaar. De vermoedens zijn dat lokale of bepaalde groeperingen dat moment hebben aangegrepen om die sabotageacties uit te voeren. En intussen heeft de politie ook een getuigenoproep gedaan omdat er blijkbaar toch één auto is gesignaleerd op camerabeelden vlakbij het spoor vannacht tussen 3 en 4 uur. Dus we hopen dat ze daar meer informatie te pakken krijgen van mensen die misschien iets gezien hebben.
2: De FBI en de Britse cyberveiligheidsdienst waarschuwen voor Iraanse spyware die wordt ingezet tegen journalisten, activisten en dissidenten die in het Westen wonen. Ook de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst, AIVD, waarschuwt daarvoor. De software heet Chosen Brick en wordt verspreid via onder meer WhatsApp en Telegram. Aan de ontvangers wordt gevraagd om een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot informatie op hun apparaten. De spyware kan onder meer berichten, e-mails en contactgegevens stelen en schermbeelden maken. De Britse zanger Ed Sheeran moet de rest van zijn tournee afwerken zonder begeleidingsband en zonder de 3 acts in zijn voorprogramma. Zij hebben zich teruggetrokken na de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen en ook Stop the Genocide. De andere artiesten steunen Macklemore. Volgens Ed Sheeran was het niet zijn beslissing, maar wel die van de Amerikaanse concertorganisatoren die show zouden schrappen als Macklemore nog zou optreden. Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen, maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kant kiest. Het is bewolkt vannacht met kans op buien, vooral in het noordoosten. Het blijft minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met opnieuw geregeld een bui. 19 graden is de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Een heel goede nacht. Het is 2:00 VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Vlaamse Milieu- en Natuurverenigingen moeten nog wachten tot na de opmaak van de Vlaamse begroting voor ze duidelijkheid krijgen over hun subsidies voor de komende jaren. De beslissing had normaal uiterlijk op 10 juli moeten vallen, maar ze wordt nu gekoppeld aan de begroting voor 2027. Minister van Omgeving Joop Broens zei in het Vlaams parlement wel dat alvast 75 van de 79 organisaties een positief advies kregen. Maar dat is nog geen garantie op subsidie. Begin deze maand protesteerden zo'n 250 medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen aan het kabinet van Broens tegen de onduidelijkheid en het uitstel van de beslissing. De minister zegt dat hij het belang van de verenigingen erkent, maar nu nog geen uitspraken kan doen over de beschikbare budgetten. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden. Dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle elementen wijzen opnieuw in dezelfde richting, zegt Marijn Trio in Kiev.
3: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de